0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: bijna. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9 uur klaar. Daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. Het weer van Weer Online. In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. In het Belgische Derbouis wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietstassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. En bij een zoektocht naar drugs heeft de politie in de buurt van Parijs een origineel schilderij van Pablo Picasso gevonden. Er is ook een onderzoek gestart naar diefstal en heling, omdat niet duidelijk is hoe het daar komt. Bij de inval werd ook wiet gevonden, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Curaçao schrijft opnieuw geschiedenis op het WK voetbal door het eerste punt ooit te pakken. In Kansas City speelde het knap met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Blue Wave begon sterk aan de wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. In de tweede helft kreeg Ecuador meer kansen, maar hield doelman Eloy Room Curaçao in de wedstrijd. De politie in Amsterdam zoekt 2 jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. 1 krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En Iran gaat geen tol heffen in de straat van Hormuz, zegt president Trump. In de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran staat dat de straat van Hormuz zonder tolheffingen open moet. Maar Iran wil nu servicekosten vragen. Dat is tegen het zere been van Trump. Als iemand tol vraagt, is het Amerika en niemand anders, zegt hij. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste twee slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. En de Britse koning Charles gaat zijn belastingaangifte openbaar maken. Dat wilde hij zelf na de schandalen rond prins Andrew. Het Britse koningshuis hoeft bepaalde belastingen niet te betalen, maar op vrijwillige basis betalen ze al vele jaren wel iets. Komende donderdag moet bekend worden wat koning Charles aan de fiscus heeft gegeven. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. De koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot over het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Drenthe FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt 2 jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond. Fans reden toeterend in een auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Rome werd man of the match door zijn vele reddingen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag, met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuis, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
10: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkebelt.

0: Danny Swims op de Twentse Radio en Mr. Know-it-all.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het beste van Twente wordt wakker. Het mag zo langzamerhand bekend zijn, hè? Iedere zaterdagochtend en ook zondagochtend tussen 8 en 10 uur op jouw keuze in Twente kijken we terug op de meest opvallende fragmenten uit ochtendshows van de afgelopen week. Zo ook voor deze zondag, deze 21 juni 2026.
1: Vandaag de dag dat.
0: Eerst duiken we even in de historie, hè? Ja, want vandaag in 1948 wordt in New York de LP, de Long Playing Record, geïntroduceerd. Dat gebeurt door Columbia Records. Een baanbrekende innovatie, moet ik zeggen, in de muziekwereld destijds. Want de nieuwe grammofoonplaat die gemaakt is van vinyl kan veel meer muziek bevatten dan de op dat moment traditionele 78 toerenplaten. En dat gaat allemaal dankzij de snelheid van 33/1/3 toeren per minuut en fijnere groef op de nieuwe LP. Nou, de langspeelplaat groeit uit tot de standaard voor muziekopnames. En iconische albums worden opgenomen van artiesten als The Beatles, Bob Dylan en Pink Floyd. Ondanks de opkomst van digitale muziek en streamingdiensten blijft de LP tot op de dag van vandaag populair onder muziekliefhebbers en verzamelaars. En inderdaad, dat is nog steeds zo, hè?
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, een beetje in dezelfde muzieksfeer blijven, want vandaag in 1979 brengt Sony de allereerste Walkman op de markt. Het is een revolutionair draagbaar cassetteapparaat dat de manier waarop mensen naar muziek luisteren voorgoed zou gaan veranderen. Voor het eerst kunnen liefhebbers van favoriete nummers overal mee naartoe genomen worden. Ja, zonder aan anderen te storen dankzij de meegeleverde lichte koptelefoon. Nou, de Walkman wordt vanaf 21 juni 1979 het symbool van jeugdcultuur en individualisme met miljoenen verkochte exemplaren wereldwijd. Ja, ik weet het wel goed, 1979, hoe oud was ik toen? Oh, was ik al 16. Nou, de eerste Walkman, mensen.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 2004 het Openbaar Ministerie in België een levenslange gevangenis eist tegen Marc Dutroux, de beruchte kindermisbruik en moordenaar. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering, mishandeling en moord op meerdere jonge meisjes in de jaren 90, wat leidt tot een van de grootste rechtszaken in de Belgische geschiedenis. Vandaag in 2004. Dat waren wat historische feiten voor deze zondag, deze 21ste juni. Hebben we nog de dingen waar we aan moeten denken vandaag? Jazeker, het is vandaag de internationale dag van de muziek. Nou, dat is toch mooi om te horen. We doen die dagen, we doen dagelijks niet anders hier. Ook internationale dag van de giraf, mocht je er eentje tegenkomen vandaag. En het is ook de dag van het oudere paard. Doe hem de groeten als je er eentje tegenkomt. Het is ook de dag van de lange mensen. Het is Wereld Yoga Dag. En het is ook Wereld ALS. Wat staat voor amyotrofische laterale sclerose. Ja, dat is een woord dat je zeker niet wil horen. Het is de ALS-dag. Een tamelijk zeldzame spierziekte die binnen 3 tot 5 jaar na diagnose dodelijk is, hè. Niet mee geconfronteerd worden mensen. Is nog heel veel werk te verzetten om die ziekte onder de knie te krijgen, zeg ik. Goed, en het is vandaag, mensen. Ja, ik weet niet of je wat aan hebt, maar

0: muziek van de band die nog steeds actief is en nog steeds optreedt. Oh, want dat was met enige regelmaat in Hengelo bij het Metropool. Level 42 was dat. En To Be With You Again. En daarvoor uit ons eigen land Bluff en Dansen aan Zee. Dit is Twente Wordt Wakker. We zijn bezig met een opsomming van de mooiste fragmenten, de leukste fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En het is weer tijd voor een fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar de film. CQ documentaire.

0: Batik, Beat en Bumbo. Dus je denkt, waar gaat het over? Nou, dat weten Mirte en Romee te vertellen. Goedemorgen, de dames.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Romee, je bent Twentse modeontwerpster. Hoe ben je in deze documentaire terechtgekomen?
1: Wij zijn gevraagd door de documentairemaker Claire Pijman. Of zij ons mocht volgen in ons werk. Dus het werk wat Mirte en ik doen met ons modelabel Guave. En vanuit haar eigen Indische achtergrond voelde zich geïnspireerd door wat wij doen in ons werk.
0: Oké, okay. Nou Mirte, mag jij vertellen wat jullie precies doen dan bij deze?
2: Romy en ik kennen elkaar van de modeopleiding in Utrecht. Daar hebben we elkaar ontmoet. Toen kwamen we er ook allebei achter dat we en een Indische vader hebben en allebei uit Twente komen. Dus kijk. Dat bond direct. En ja. In 2017 zijn we Guave begonnen. Eigenlijk als onderzoek naar onze eigen culturele identiteit en familiegeschiedenis. En dat kwam eigenlijk samen in die passie voor textiel en modevormgeving. Dat wij besloten van, het idee hadden van dat batik, dat handgemaakte ambacht, hè, wat op Java wordt gemaakt. Dat is eigenlijk zo onbekend voor onszelf en zoveel anderen. En daar zitten zoveel verhalen achter, dat is zo mooi. Ja, laten wij daar een eigen tijds draai aan geven en mooie dingen maken.
0: Ja, en dat is dan gelukt. Is het een beetje op de radio uit te leggen wat batik is?
2: Ja, batik is een resistance techniek, zoals we dat noemen. Een beetje zoals tie-dye, maar dan gebruiken ze een mix van bijenwas en paraffine. En het is een heel erg arbeidsintensief proces. Voor elke kleur die geverfd wordt, moet het tekenen met was op het doek worden herhaald.
0: Ja.
2: En dat kan zo 2 weken duren, maar het kan ook 6 weken duren, 8 weken duren, afhankelijk van de gedetailleerde tekening en de hoeveelheid kleuren.
0: Oké, okay. Is een duur kledingstuk dan, begrijp ik toch?
2: Dat is het ook. We hebben wel batiks in verschillende segmenten en ja. Bepaalde segmenten vermijden we ook echt, omdat wij de kleding zelf nog ontwerpen en ook maken in ons atelier. Dus dat besteden we ook niet uit. Dus dat, dan kom je automatisch wel in een iets hoger segment.
0: Oké, hartstikke goed. En waar wordt de kleding verkocht, Romee?
1: Wij verkopen die online in onze webshop. Maar we nodigen mensen ook altijd uit in ons atelier in Amsterdam. Om langs te komen, omdat we veel op aanvraag werken. Dus we hebben eigenlijk een kleine voorraad. Zodat we ook geen onnodige kledingstukken maken die niet verkocht worden. En we vinden het heel leuk om het speciaal op maat te maken voor een gelegenheid voor mensen. Dus iedereen kan langskomen bij ons.
0: Heel goed. En jullie zitten dus in Amsterdam. Je komt van oorsprong. Kom je uit Oldenzaal, hè? Opgegroeid in Hengelo, even voor de details.
1: Ja, ja. Dat klopt.
0: Oké, heel goed. Hey, en hoe komt men er dan bij om een documentaire te maken? Want dat is dan wel even een dingetje natuurlijk.
2: Zeker. Claire Pijman, dat zei Romee net al, dat is de tante van Ayla. En Ayla heeft een poosje bij ons gewerkt. En zo ging dat balletje eigenlijk een beetje rollen.
0: Oké.
2: Ja, en Claire is ouder dan wij. Een beetje de leeftijd van onze ouders. En die was, wat Romee net ook al zei, geïnspireerd door de jongere generatie. Omdat wij op een andere manier kijken naar de geschiedenis en naar de familiegeschiedenis. En heeft ze zich laten inspireren en heeft ze naast ons nog een aantal andere mensen ook gevolgd.
0: Oké, kijk aan. Hoe lang duurt de documentaire, Romee?
1: Een kleine 1,5 uur.
0: Nou, dat is een best stuk. Ja, oké.
1: Okay,
0: zeker. Goed. Ja, en wat gaan we daar ongeveer in zien, Romee? Wat kunnen we daar...
1: Je volgt ons en Vanja van der Leden, een kok, Sekan, DJ en de band Nusantara, Beat. En wij zijn dus allemaal derde generatie mensen in Nederland met wortels in Indonesië. En je volgt ons allemaal in ons eigen creatieve proces in Nederland, maar ook in samenwerking met de makers en andere kunstenaars in Indonesië.
0: Okay.
1: En het is heel mooi eigenlijk om te zien hoe iedereen zijn eigen connectie en verbondenheid met het land heeft. En dat ga je zien.
0: Hartstikke goed. En Mert, wanneer komt de film uit? Wanneer kunnen we het voor het eerst bekijken?
2: Vanaf 18 juni in verschillende bioscopen door het hele land.
0: Goed zo. Nou, we zitten op de eerste rij. Romee en Mirte, dankjewel. En even de website waar jullie te vinden zijn.
1: Dat is www.helloguave.com.
0: Goed zo. Ik had gehoopt dat het ding cool kon, gelijkertijd. Maar het is het duidelijk verhaal. Ik dank jullie wel, Mirthe, Romee.

0: Calvin Harris op Twente FM met Jazzy en Satisfy. En daarvoor Gabriel uit de jaren 90 en Dreams. Zo dadelijk nog één fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week. En we hebben natuurlijk een opsomming van het weer. Wat gaat het worden? Eerst is hier het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De kinderraad van Wierde heeft afscheid genomen van hun raadsjaar met de plaatsing van 2 nieuwe prullenbakken bij een speeltuin in Enter. Bij de speeltuin aan de Putman-Kramerstraat werden de bakken officieel in gebruik genomen. De kinderraad dacht het afgelopen jaar mee over de inrichting van de speelplek en koos bewust voor extra aandacht voor afvalverwerking. Naast de prullenbakken werden ook statiegeldbakken aangeboden aan basisscholen in de gemeente om het inzamelen van flessen te stimuleren. Burgemeester Nick Hubers sprak zijn waardering uit voor de inzet van de kinderen. Op 29 juni aanstaande wordt een nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Olympisch kampioene Sanne Wevers uit Oldenzaal maakt haar rentree in de nationale turnselectie. De 34-jarige turnste is door de KNGU opnieuw toegevoegd aan de oranje selectie. En daarmee richt ze zich op het WK-turnen later dit jaar in Rotterdam. Wevers werd geselecteerd op basis van een intern testmoment. Met haar plek in de selectie is ze ook geplaatst voor het NK van 27 en 28 juni. Al is ze nog niet helemaal zeker of ze daar ook daadwerkelijk in actie komt. De Olympisch balkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd meer, mede door een blessure. Ze werkte de afgelopen maanden aan haar rentree. Het WK-turnen vindt in oktober plaats in Rotterdam. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt opnieuw de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En ook de temperatuur ligt vandaag weer hoog. Het wordt 27 tot 29 graden, met daarbij een zwak tot matige noordoostenwind.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: The Weeknd op jouw keuze in Twente. And I feel it coming.
1: Weer of geen weer. Het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zoals te doen gebruikelijk kijken we het zo tegen het einde van dit programma altijd even naar het weer. Voor vandaag en ook voor de komende dagen. We zijn al een aantal dagen lekker verwend met warm weer, mensen. Maar blijft dat zo? Dat is even de vraag. Nou, voor deze zondag kan ik je verzekeren. De zomerse temperaturen worden weer gehaald vandaag, hoor. 28 graden staat hier voor onze regio op de kalender. Nou ja, op het lijstje hier voor me dan. En ja, het is Vaderdag vandaag. Goede reden om lekker buiten in de tuin Vaderdag te vieren. Ik zou er wel even een parasolletje bij doen, want het is weer vrij zonnig vandaag. Wind is zwak tot matig, moeilijk hè, uit het noordoosten. En een enkele bui is niet helemaal uitgesloten. Echt, het goede nieuws is dat het wel droog blijft vandaag. Kijken we naar morgen, de maandag. Ja, die verloopt daar waar de temperatuur aan gaat, wederom tropisch. Wolken en zon wisselen elkaar af bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Hier in ons mooie Twente mogen we weer rekening gaan houden met die tropische 30 graden, mensen. Waardoor het voor veel mensen, ja, misschien een beetje benauwd aanvoelt. Maar ja, goed, laten we blij zijn, zeg ik op mijn buurt. Wel is het zo dat we morgen rekening moeten houden met een eventuele onweersbui. Ja, kijken we nog even iets verder vooruit naar de komende week, zeg maar. Ja, het schijnt dat er wat koelere lucht ons land binnenkomt stromen. Maar de weergeleerden zijn er nog niet helemaal uit wanneer dat gaat gebeuren. En ook niet met welke zekerheid. Nou, verder hebben we de droge periode de overhand. En blijven enkele buien wel mogelijk. Maar ja, goed, dat hebben we hier vaak in Nederland. Hè, met het mooie weer. Dan zijn de buien altijd liggen op de lucht.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers in Twente wordt wakker en slow motion. De Twentse ochtendshow met ja alweer het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan wat leuks doen in Oud-Marsum in het kader van Waderdag. En ja, dat is komende zondag, mocht je in één keer schrikken. Lia Altink, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat gaan we meemaken in Oud-Marsum? Wat kunnen we de vaders cadeau doen?
3: Nou, we kunnen daar een hele leuke gratis. Alle mannen mogen gratis naar binnen die zondag. En dan is er voor degene die hun kinderen, kleinkinderen, buurkinderen, wie dan ook, meebrengen een leuke speurtocht te doen. Waarin heel veel titels van boeken verstopt zitten. En daar moet een slagzin uitkomen die uiteraard over vaders gaat.
2: Ja, dat is wel.
3: Want iedereen heeft een vader, dus dat kan altijd, hè?
2: Ja. Van oorsprong is dat zeker zo. Dus dat moet zeker goed komen.
3: Ja, precies.
2: Ja. Hey, het is in dit geval in het educatorium in Oud-Marsum. Wat doet het educatorium?
3: Het educatorium is een schoolmuseum met een hele uitgebreide collectie met spullen waar we allemaal onze herinneringen aan hebben. Want we zijn allemaal naar school geweest. En jong en oud kunnen daar hun gang gaan met dingen bekijken, dingen doen. En we hebben een vaste collectie, maar we hebben dit jaar ook een tijdelijke expositie. Die gaat over Annie M.G. Schmid. En we hebben daar de muzikale lijn in gekozen. Dus je kunt daar ook nog Dikketje Dap meezingen. En dat weten ook bijna alle mensen wel. Maar ook heel veel boeken van Annie zijn er te zien. Dus er is voor alle leeftijden iets te doen. En dat vinden we juist zo belangrijk. Dat jong en oud ons museum weten te vinden.
2: Ja, de legendarische Annie M.G. Schmid. Ja, dat is er ook
3: ja,
2: wat.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Ja, het is toch ook een tijd niet meer onder ons. Ja, precies.
3: Nee, altijd. Al een hele poos niet. Nee. Maar haar werk is zo bekend
2: ja,
3: bij
2: zeker.
3: Iedereen.
2: Nou.
3: Dus dat maakt het wel heel iconisch. Dat je dan, en zelfs na je dood, nog door iedereen gelezen en herkend wordt. Jip en Janneke kent iedereen.
2: Ja.
3: Maar Otje en Pluk. En nou, noem het hele rieltje. Maar ook, ja, precies. Alle versjes. En vergeet alle versjes voor grote mensen niet. Ja. Met soms een hele ondeugende lading erin. Dus van jong tot oud is er wel iets te beleven.
2: Goed zo. Even kijken. De openingstijden, want het is aanstaande zondag in dit geval voor de papa's.
3: Zondag, ja, dan is het van 12 tot 4 open. En op de zaterdag en de maandagmiddag zijn we van 1 tot 5. En alle andere dagen van 10 tot 5. Dus de entree is ruim, zullen we zeggen. En voor de entreeprijs hoef je het niet te laten.
2: Nee, dat mag duidelijk zijn.
3: Precies.
2: Educatorium.
3: Alle keer, ja.
2: Ja, dat is het webadres. Ik dank je wel, Lia. Helder verhaal.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
14: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Flinke schade aan 2 woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Er waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Het bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
16: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Wat een heerlijke plaat van Sam Fender en Olivia Dean. Ryan Meehan. En de show werd geopend door Robin Schulz en James Blunt. Oké. Hey, hartelijk welkom op de langste dag van het jaar. En dat het ook nog Vaderdag mag zijn, is toch waanzinnig. Hartstikke leuk. We gaan deze dag volproppen met muziek voor de vaders. Wat je maar leuk vindt. Zometeen een hele oude vader. En er staan ook jonge vaders in de lijst. En er wordt natuurlijk feest gevierd. 5-1 overwinning op Zweden. Wie had dat gedacht, zeg. Brian Brobby kwam helemaal tot bloei. En wat zou je ervan zeggen? Nou, dit. Heerlijke muziek van Paul McCartney en Michael Jackson. CCC. En zometeen ook Danny Vera.

Wat een prachtige plaat van Danny Vera. Rollercoaster hoor je hier op Twente FM. En Paul McCartney en Michael Jackson staat ervoor. CCC. Dit is ook zo'n prachtige ethisch klassieker. David Grant en Jackie Graham. Could have been falling in love. Zometeen Ed Sheeran, Sapphire. En nog iets verder. Taylor Swift. Jouw vaderdag.

Sapphire inderdaad, Ed Sheeran. Het is zondag, de 21ste, de langste dag van het jaar. En ook nog Vaderdag. En dat is alle reden om heerlijke muziek voor jou te draaien. Nog eentje voor Streeknieuws. Dat wordt gelezen door Tanja zometeen. En die is van Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Knippers heeft topkwaliteit zondering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszondering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers zondering heeft een doel.
1: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De kinderraad van Wierde heeft afscheid genomen van hun raadsjaar met de plaatsing van 2 nieuwe prullenbakken bij een speeltuin in Enter. Bij de speeltuin aan de Putman-Kramerstraat werden de bakken officieel in gebruik genomen. De kinderraad dacht het afgelopen jaar mee over de inrichting van de speelplek en koos bewust voor extra aandacht voor afvalverwerking. Naast de prullenbakken werden ook statiegeldbakken aangeboden aan basisscholen in de gemeente om het inzamelen van flessen te stimuleren. Burgemeester Nick Hubers sprak zijn waardering uit voor de inzet van de kinderen. Op 29 juni aanstaande wordt een nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Olympisch kampioen Sanne Wevers uit Oldenzaal maakt haar entree in de nationale turnselectie. De 34-jarige turnste is door de KNGU opnieuw toegevoegd aan de oranje selectie. En daarmee richt ze zich op het WK-turnen later dit jaar in Rotterdam. Wevers werd geselecteerd op basis van een intern testmoment. Met haar plek in de selectie is ze ook geplaatst voor het NK van 27 en 28 juni. Al is ze nog niet helemaal zeker of ze daar ook daadwerkelijk in actie komt. De Olympisch balkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd meer. Mede door een blessure. Ze werkte de afgelopen maanden aan haar rentrée. Het WK-turnen vindt in oktober plaats in Rotterdam. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt opnieuw de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En ook de temperatuur ligt vandaag weer hoog. Het wordt 27 tot 29 graden, met daarbij een zwak tot matige noordoostenwind.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

die een tijdje niet gehoord, zeg. E17, It's Alright. En de eerste nastreek dus was van Joe. End of beginning. En ik zei het al, het is vaderdag, de langste dag van het jaar. En met deze temperaturen, wat kan er nog beter, zeg. Een drankje erbij en Miley Cyrus. Flowers.

lekker zeggen uit de jaren 80. Met Redder, Michael Walden en Paddy M. Gimme, gimme, gimme. En dat op deze vaderdag de 21ste, de langste dag van het jaar. Luister jij naar Twente FM Weekend. En neem je die oude heer nog even mee op pad. Neem dan toch een paraplu'tje mee. Want het kan zomaar nog een buik.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. De politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen ernaar uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. En de keeper van Curaçao, Eloy Room, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield gisteren 15 ballen tegen en zijn land op de nul. Dat is niet eerder op een WK gebeurd. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte, maar ook ballen doorliet. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Er kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
6: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Time Bandits, Listen to the Man with the Golden Voice. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. En dat uur 2 werd geopend door Something Happens, Parachute. En dit is Alex Rohr met die prachtige plaat, Fever Dream.

plaat van Chef Special, C'est la vie. En daarvoor zat Alex Warren, Fever Dream. Heerlijk deze vaderdag, deze temperaturen. Zeg, dit is Dean Lewis, Trust Me.

Hugh Lewis and the News, Hip to be Square. Dean Lewis hoorde je ook, Trust Me Mate, op jouw vaderdag, de 21ste, ook de langste dag van het jaar. En deze samenwerking was in de jaren 80 toch leuk en fris vernieuwend te noemen. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Nou, gewoon lekker blijven luisteren naar Twente FM. Zometeen na het streeknieuws nog veel meer lekkere muziek. Het streeknieuws wordt geleefd door Tanja. De Scissor Sisters zijn de eerste I Don't Feel Like Dancing.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Wil jij 500 euro netto verdienen?
11: Wat?
10: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Haaksbergen wil de komende jaren flink versnellen met de bouw van woningen en investeert daarnaast in onder meer een nieuw zwembad. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van Nieuw Haaksbergen, CDA en Pro, dat de naam Sterk in Twente heeft gekregen. De partijen willen tot 2030 zo'n 900 woningen bouwen en richting 2040 doorgroeien naar in totaal 2500 nieuwe woningen. Ook wordt gekeken naar hoogbouw om de zogenoemde dorpstart verder vorm te geven. Daarnaast staan een nieuw zwembad en de toekomst van het Assink Lyceum op de agenda. Daarover volgt in 2027 een definitief besluit. De nieuwe coalitie zegt inwoners meer te willen betrekken bij de plannen en beleid. De wethouders worden komende woensdag geïnstalleerd. De marktkiosk op het Marktplein in Hengelo krijgt een nieuwe exploitant. De gemeente heeft de Hengeloze ondernemer John Pleging geselecteerd na een gunningsprocedure. Hij gaat de komende maanden aan de slag met de verdere uitwerking van het horecaconcept en de inrichting van de kiosk. Volgens de gemeente moet de kiosk uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor bezoekers van de markt en de binnenstad. Wethouder Mitchell Boers spreekt van een nieuwe impuls voor het centrum. De opening van de vernieuwde marktkiosk staat gepland voor eind volgend jaar of begin 2027. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt opnieuw de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en ook de temperatuur ligt vandaag weer hoog. Het is zo'n 27 tot 29 graden met daarbij een zwak tot matige noordoostenwind.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Duitse grenscontrole op de A12 veroorzaakt file. Momenteel 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Gers Pardoel, ik neem je mee. Nou, dat doen wij ook op deze zonnige Vaderdag, de langste dag van het jaar. Neem je mee in een heerlijke muzikale reis. De Sister Sisters openden het tweede half uur. I Don't Feel Like Dancing. Dit is Robert Palmer en UB40. Dit zijn Robert Palmer. I'd Be Your Baby Tonight.

Wat een lekkere plaat. Robert Palmer en Hubie Ford, je hoorde die ook. I'll be your baby tonight. En deze twee stonden gisteren op Pinkpop. Wat was het leuk. Suzanne en Freek, er stonden trouwens veel meer artiesten op Pinkpop. Hè? Ook The Cure was ook ontzettend goed.

Mariah Carey, Dream Lover, prachtige plaat, zegt Suzanne en Freek, hoor je ook halverwege. En dan staat Henk op de deur te kloppen. Tussen 12 en 3, weekend Henk. Je hoort hem hier op zender Twente FM Weekend. Wat gaan we doen? Nog één plaatje, omdat hij zo leuk is, van Bestil. Good Grief. Hey, ik wens je een hele fijne vaderdag. Doe voorzichtig, drink een drankje en wees voorzichtig. Hey, fijne week, tot de volgende. Bye bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar 2 verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. En Amerika versoepelt de reisbeperkingen voor de voetballers van Iran op het WK. De bondscoach zegt dat hem is beloofd dat de ploeg, die alle wedstrijden in de VS speelt, meer bewegingsvrijheid krijgt. Tot nu toe moesten de spelers na elk duel binnen een paar uur Amerika weer uit. Het Iraanse elftal speelt vanavond tegen België. Dan het weer van Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden op de Waddeneilanden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem vielen vanaf Zevenaar. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

rock and roll van de bovenste plank met Bon Jovi. Your love is bad medicine. Ik zeg een hele goede middag. Het is warm, het is heet, het is druipend heet zelfs. En ik weet niet wat jij aan het doen bent om het een beetje cool te houden. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, even tussen jou en mij. Ik ben op zoek gegaan naar een klein telt hier in de studio. En ik heb daar een beetje koud water in gedaan. En daar zit ik met mijn voetjes in. Ja, het is niet leuk om te vertellen. Het is ook goed dat je het niet ziet. Ik heb niet van die mooie voeten tenslotte. Maar het is wel lekker om dat op deze manier even te doen. Want het is dampend heet buiten. En dan is het vandaag nog een beetje minder. Morgen wordt het weer meer. Maar we blijven wel het lekkere weer houden de komende dagen. Dus dat is wel weer positief. De zomer van 2026 is echt begonnen. En dat is ook dit programma. Weekend Henk op Twente FM. Hey, leuk dat je erbij bent. Ik ga gewoon heel veel lekkere muziek draaien vandaag. Zometeen ga ik je wel vertellen wat er allemaal gebeurde op deze dag. En wie de jarig zijn. Dat is ook altijd fijn om te weten. En wat ik zei, heel veel lekkere muziek. Zoals Prince.

niet aan denken. 21 juni, ik zei het al, wat was er vandaag onder andere in het nieuws op deze dag? Nou, misschien heb jij vroeger ook wel eentje gehad, een draagbare cassettespeler of later een cd-speler. In 1979 lanceerde Sony namelijk de allereerste Walkman.

Ja, dat is ook wel leuk. Ook Michel Platini, de oud-voetballer. En ook Elizabeth Woolridge Grant is vandaag jarig. En dan denk ik dat jij niet weet over wie ik het heb. Maar als ik zeg dat ze beter bekend is als de Lana Del Rey, dan gaat er misschien wel een lampje bij branden.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Haaksbergen wil de komende jaren flink versnellen met de bouw van woningen en investeert daarnaast in onder meer een nieuw zwembad. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van Nieuw Haaksbergen, CDA en Pro, dat de naam Sterk in Twente heeft gekregen. De partijen willen tot 2030 zo'n 900 woningen bouwen en richting 2040 doorgroeien naar in totaal 2500 nieuwe woningen. Ook wordt gekeken naar hoogbouw om de zogenoemde dorpstart verder vorm te geven. Daarnaast staan een nieuw zwembad en de toekomst van het Afzink Lyceum op de agenda. Daarover volgt in 2027 een definitief besluit. De nieuwe coalitie zegt inwoners meer te willen betrekken bij de plannen en beleid. De wethouders worden komende woensdag geïnstalleerd. De marktkiosk op het Marktplein in Hengelo krijgt een nieuwe exploitant. De gemeente heeft de Hengeloze ondernemer John Pleging geselecteerd na een gunningsprocedure. Hij gaat de komende maanden aan de slag met de verdere uitwerking van het horecaconcept en de inrichting van de kiosk. Volgens de gemeente moet de kiosk uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor bezoekers van de markt en de binnenstad. Wethouder Mitchell Boers spreekt van een nieuwe impuls voor het centrum. De opening van de vernieuwde marktkiosk staat gepland voor eind volgend jaar of begin 2027. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt opnieuw de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en ook de temperatuur ligt vandaag weer hoog. Het is zo'n 27 tot 29 graden met daarbij een zwak tot matige noordoostenwind.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files te melden, onder andere de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. Dan de A35 naar de Duitse grens. Bij de grens is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg volledig afgesloten. En de andere kant op heb je daar een file staan. 3 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM. Weekend Henk.

treden nog steeds op en maken ook nieuwe muziek. Deze dames van Lois Lane, At The First Time was nog een groot hit uit de jaren 80. Afgelopen donderdag kwam er alweer een nieuwe single van ze uit. En die is lekker. Ik ga maar eens een keer even kijken of ik in de playlist kan zetten. Dan kan je hem ook beluisteren. En misschien vind je hem net zo leuk als dat ik het vind. Dit is George Michael, Freedom.

lekkerste muziek op je radio, 24 per dag, 7 dagen in de week. Wij zijn Twente FM. En met het warme weer moet je eigenlijk een beetje oppassen, want met de aanhoudende warmte is het natuurlijk ook om alert te zijn op natuurbrandgevaar. De natuur wordt heel snel droog, waardoor branden snel om zich heen kunnen grijpen. Pas dus goed op met vuur in de natuur. Glas bijvoorbeeld moet je ook niet laten slingeren, want het wordt zo'n vergrootglas, weet je wel. Dan gaat zo'n brandpunt komen. Parkeer ook bijvoorbeeld je auto niet met een hete uitlaat bij hoog gras of iets dergelijks. Wanneer je een natuurbrand ziet, is het belangrijk om gelijk natuurlijk 112 te bellen en het gebied te verlaten. En het advies van de brandweer is dan lopen haaks op de vuurlijn het gebied uit. Zo voorkom je dat je ingesloten raakt. Handig om even te weten. Dus zie je ergens een beginnend vuurtje, dan moet het in de kiem gesmoord worden. Bel dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door, zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. En het Groningse Bellingwolde herdenkt de 100ste geboortedag van de uitvinder van het cassettebandje, meldt RTV Noord. Lou Ottens werkte bij Philips. Hij wilde een klein, licht en goedkoop alternatief voor de zware en soms onhandige bandrecorders. Het werd een compact cassette en die is er al sinds 1963. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Lasso en Me, Myself en I. Het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM. Hoe doe jij het op dit moment? Zit je in een gekoelde ruimte met airco bijvoorbeeld? Of heb je de ventilator heel hard aanstaan? Zit je net als ik met je voetjes in een bakje water? Heb je ijsklontjes in je nek of op je voorhoofd gelegd? Of zit je gewoon aan de waterkant, een beetje uit te puffen en te hijgen. En af en toe met die voetjes het water in. En misschien ben je ook wel heel wat anders aan het doen. Ben je aan het voorbereiden bijvoorbeeld op de barbecue van vanavond. Het zou zo meteen allemaal kunnen. Nou, laten wij je er gewoon een heel klein beetje bij helpen met de allerbeste muziek. Een beetje zomerse muziek op de radio. Want ja, dat hoort er dan bij. Bij temperaturen die gaan naar de 29 graden. En morgen wordt het zelfs nog een stukje warmer. Nou...

Thailand uit is deze Paula Abdul eigenlijk een choreografe, danseres. Maar ze kan ook een aardig mopje zingen. En dat bewees in de jaren 80 met 3 hits. En dit was er een van. Straight Up hoorde je zojuist op Twente FM. Ben jij misschien een iemand uit de stad? Ben je echt zo'n stadsmens? Die eigenlijk niet buiten de stadsgrenzen komt. En het wel lekker vindt om naar het centrum te gaan. Terrasje te pakken en dat soort dingen. Nou, misschien is er wel eens een keer wat anders voor je. Want komende week is namelijk de week van het platteland. Dat is van 22 tot en met 28 juni. Dan worden door heel Overijssel activiteiten, excursies en ontmoetingen gehouden. Het doel van deze dag is om mensen, of deze week is om mensen kennis te laten maken met de vitaliteit en brede bedrijvigheid die er buiten de Overijsselse steden is. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op toekomstvooronsplatteland.nl/week van het platteland. En ik zou zeggen, ben je een stadsmens, pak eens even gewoon de fiets en ga eens even gewoon een kilometer of 2, 3 buiten de stadsgrens. En kijk eens wat voor leuke dingen er allemaal zijn. Koeien bijvoorbeeld, weilanden met prachtige bloempjes, mooie plaatsen. En ga eens gewoon kijken bij

Sabrina Carpenter. Mag ik jou even meenemen naar Zoutelanden? Ja, wij, jij en ik zo op het strand, zittend op onze handdoek, kijken we uit naar alle mensen. Achter onze zonnebril kijken we naar de gebruinde lichamen van de mannen en vrouwen die langs het strand lopen. Kijken we naar de mensen die met hun voetjes in het water zitten. Ruiken we de zonnebrandolie. Zien we de Duitsers kuilen graven. En kijken we rond naar de bootjes die varen over de zee. Zien we de damp van het water afkomen door de warmte van het felle zonlicht. En dan denken we, ach, wat is het leven goed. Wat is het leven fijn. En terwijl we nog een koud drankje nemen, zetten we de radio ietsje harder. Bij de muziek van Chris Rea.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Haaksbergen wil de komende jaren flink versnellen met de bouw van woningen en investeert daarnaast in onder meer een nieuw zwembad. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van Nieuw Haaksbergen, CDA en Pro, dat de naam Sterk in Twente heeft gekregen. De partijen willen tot 2030 zo'n 900 woningen bouwen en richting 2040 doorgroeien naar in totaal 2500 nieuwe woningen. Ook wordt gekeken naar hoogbouw om de zogenoemde dorpstart verder vorm te geven. Daarnaast staan een nieuw zwembad en de toekomst van het Assink Lyceum op de agenda. Daarover volgt in 2027 een definitief besluit. De nieuwe coalitie zegt inwoners meer te willen betrekken bij de plannen en beleid. De wethouders worden komende woensdag geïnstalleerd. De marktkiosk op het Marktplein in Hengelo krijgt een nieuwe exploitant. De gemeente heeft de Hengeloze ondernemer John Pleging geselecteerd na een gunningsprocedure. Hij gaat de komende maanden aan de slag met de verdere uitwerking van het horecaconcept en de inrichting van de kiosk. Volgens de gemeente moet de kiosk uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor bezoekers van de markt en de binnenstad. Wethouder Mitchell Boers spreekt van een nieuwe impuls voor het centrum. De opening van de vernieuwde marktkiosk staat gepland voor eind volgend jaar of begin 2027. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt opnieuw de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En ook de temperatuur ligt vandaag weer hoog. Het is zo'n 27 tot 29 graden met daarbij een zwak tot matige noordoostenwind.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Files voor de Duitse grenscontrole op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Bananarama scoorde hun tweede grote hit in Nederland met Our Cruel Summer. Na Robert De Niro is Waiting. En laten we hopen voor jou dat het geen Cruel Summer wordt. En daarna Sophie B. Hawkins, Right By Your Side op Twente FM.

staat toenemend onder druk. Ze roepen inwoners en bedrijven daarom op minder water uit de kraan te gebruiken, zeker in de periode van droogte. En als het nodig is, en in de uiterste geval volgens Vitens, wordt de waterdruk in 3 Oldenzaalse wijken en in de dorpskern van Overdinkel nog verder verlaagd. Als oorzaak van het dreigende drinkwatertekort noemt Vitens onder meer de stijgende vraag en de beperkte aanbod van kwalitatief goed water in drogere zomers, wat de vraag naar water sterk doet stijgen. De problemen treden vooral op tussen 6 uur 's avonds en 11 uur, wanneer veel mensen thuiskomen van het werk en vervolgens gaan douchen, de tuin gaan sproeien of het zwembadje achter het huis met schoon water gaan vullen. Kortom, het advies van Vitens is ook: hou je hoofd erbij en doe het niet!

Warren en Drive Safe samen met Miles Smith op Twente FM. Tijd voor een beetje geweld op de radio. Ik denk dat ik dit er maar eens doe. Het is niet het weer om jou uit te gaan slopen. Het is niet dat je nu Rocky-gebaren moet gaan doen, op een trap op en neer gaan lopen rennen. Ik zou het zeker niet doen met de temperaturen buiten. Wacht het even af tot het wat koeler is vanavond en dan een rondje te lopen. Ik zie heel veel mensen sporten overdag bij temperaturen die zo hoog zijn als vandaag. Niet slim, doe het niet. Smeer je ook goed in, ga niet te lang in de zon zitten. Nee, doe het ongeveer een minuutje of pak een beetje 10 en ga dan weer even weg. Smeer je weer in en doe het dan weer opnieuw. En zeker op warme dagen, vandaag is het belangrijk om goed op jezelf te letten. Drink veel, let op elkaar, eet eventueel nog een ijsje of zo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.nl/luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen. En de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat een automobilist op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. En twee mensen op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk zijn zwaar gewond geraakt nadat een motorrijder aan het stunten was, meldt Omroep VRT. Hij maakte een wheelie, verloor de macht over de motor en schoot het terras op. De man raakte zelf ook gewond en is aangehouden, net als twee anderen die alles filmden. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is het filerijden vanaf de Lutte. Reken op 25 minuten extra. En ook Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland, tussen knooppunt Ouddijk en de grens, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Imagine Dragon. Aan het begin van het derde en laatste gedeelte. Weekend Henk op je radio. Het is een zondagmiddag. En ik denk, weet je wat? Het is tijd voor een opvallend verhaal. Ja, opvallend verhaal. Een leuk verhaal ook trouwens. Wel opmerkelijk trouwens, want een opmerkelijke reddingsactie heeft plaatsgevonden om een man te bevrijden die namelijk de hele nacht opgesloten had gezeten in een Dixie-toilet. Het gebeurde allemaal in Almere. De man had besloten om de mobiele wc voor één nacht als slaapplaats te gebruiken. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, ontdekte hij dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Het was toen een medewerker die de Dixie kwam ophalen merkte dat die opvallend zwaar was, werd de politie ingeschakeld. En tot verrassing van iedereen bleek er nog iemand binnen te zitten. De man werd 's middags rond een uurtje of drie bevrijd. Volgens de politie kon hij er zelf gelukkig om lachen.

Lift komt wel vaak voor. Maar heb jij ooit van je leven wel eens in een Dixie vastgezeten? Ja, ik niet hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Nee. Ik vind Dixie sowieso niks. Ben ik heel eerlijk. Ik vind ze een beetje vies en zo. Ik zou niet 1, 2, 3 op een Dixie gaan zitten. Nee. Ja, dat moet het. Dat moet het, hè. Dan kan het ook niet anders. Hier is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

via redactie@twentefm.nl. Redactie@twentefm.nl. De inloop is om 19:30 en de opnames beginnen dan die avond om 20:00. En wil je het allemaal nog even terugzien op televisie? Dan kan dat natuurlijk op vrijdag 26 juni om 19:00 wordt uitgezonden op Twente TV en 1 Twente TV. Voor de frequenties verwijs ik je graag naar de website.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe, RTT, goor een nieuwheid.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De nieuwe coalitie van pro-burgerbelangen, VVD en ChristenUnie wil de komende 4 jaar jaarlijks zo'n 10 miljoen euro extra investeren in Enschede. Dat staat in het coalitieakkoord dat maandag wordt besproken door de gemeenteraad. Een belangrijk speerpunt is de woningbouw. Enschede wil tot 2035 zo'n 10.000 nieuwe woningen realiseren en trekt daarvoor jaarlijks bijna 5 miljoen euro extra uit. Ook wordt gewerkt aan een tweede ringstructuur rond de stad om de verkeersdrukte op de singels te verminderen. Verder wil de coalitie het asielzoekerscentrum aan de Parkweg na 2028 openhouden, de hondenbelasting vanaf 2028 afschaffen en investeren in een nieuwe sporthal. De plannen worden deels betaald uit een stapsgewijze verhoging van de OZB. De rondetafel Oldenzaal houdt op zaterdag 8 augustus een badeendjesrace. Op een zelfgebouwde baan in de Marktstraat dobberen dan duizenden badeendjes van vijver naar vijver richting de finish. De badeendjes kunnen geadopteerd worden voor 5 euro. Wat geheel ten goede komt aan Oldenzaalse clubs en verenigingen. Wie een eendje adopteert, kan namelijk zelf kiezen welke vereniging dat geld ontvangt. Uiteraard zijn er ook leuke prijzen mee te nemen. De rondetafel Oldenzaal heeft onder meer een bedrijvenrace en een scholenrace opgezet. Basisscholen kunnen gratis deelnemen aan deze race en maken ook nog eens kans op een schoolreisje. Kijk voor meer informatie op www.boeskoolbadeentjesrace.nl. En als laatste heb ik nog het weer voor Twente. Dat is ook prima voor een badeendjesrace. Het is namelijk zonnig en warm met zo'n 27 tot 29 graden. En daarbij staat een zwak tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog. Later vandaag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

De lekkerste muziek op je radio. En Marco die stuurde een berichtje. Die zei, Henk, lekker die zomerse muziek die je af en toe draait. Ik heb er nog wel eentje. Wat ook wel past bij het weer van vandaag. Cool and the Gang en Too Hot. Oh, die is ook zo lekker. Beetje funk en soul op de zondagmiddag.

Shakira op je radio samen met Burna Boy en Die Die. Urbex, ken je dat trouwens? Dat is als je lege panden ingaat en zo. Dat is leuk bij de jongeren. Nou, het leegstaande oude gemeentehuis van Borne heeft onverwachts ook bezoek gekregen van zogenaamde Urban Explorers. Dit zijn jongeren die leegstaande gebouwen bezoeken en hun ontdekkingen vaak delen op sociale media. Sinds de verhuizing van de gemeente naar het huis van Borne staat het pand aan de Rijnplein leeg. Wat blijkt, de deur van de bovenste verdieping was niet eens afgesloten. En daardoor konden bezoekers via het dak het gebouw binnenkomen. Urban Exploring is vooral populair op platforms als TikTok. Eerder zorgde dat in Borne ook al voor problemen bij de leegstaande Oldhofschool, waar zelfs de politie werd gealarmeerd. De gemeente heeft inmiddels kennis genomen van de situatie. Het incident laat zien dat leegstaande gebouwen soms meer aandacht trekken dan verwacht. Nou moet ik je ook heel eerlijk zeggen dat ik dit filmpje van het politiebureau in Borne heb voorbij zien komen. En in mijn privéomgeving, kan ik ook vertellen, is er ook iemand, ja, die is 18 en die gaat ook urbexen en zo. Die was er ook al geweest.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
14: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Iets na 3 uur op Twente FM. Een hele goede zondagmiddag, 21 juni 2026. Het is zomer geworden. En dat is te merken ook, hè. Lekker man. Heerlijk weertje buiten. En binnen is een standje over, standje 5 in de oven, zeg maar. Ja, man. Flink warm hier in de studio, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon lekkere liedjes draaien waar we lekker rustig van worden. Ja, zeker niet. Hey, maar we moeten ook even iets anders doen, namelijk luisteren naar het nieuws.
0: Twente FM Nieuws.
15: Dat zeg ik net. Ja,
16: goedemiddag, hoi. Ik ben Michiel Frazenstok.
15: Ik ben Michiel Otter, hoi.
17: Premier Jetten heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Hij wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. En in Brazilië zijn nog eens 3 mensen aangehouden in de zaak van een fatale bungee jump. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd zonder dat het touw dat ze om had ergens aan vast zat. De verdachten die nu zijn opgepakt zouden een camera en de beelden die maakte hebben laten verdwijnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente.

het was een bijzondere avond, gisteravond. Natuurlijk won Nederland de wedstrijd op het WK met 5-1 van Zweden. Had ook misschien niet iedereen zomaar verwacht dat dat zo'n grote uitslag zou worden. En niet veel later daarna, om 10 uur 's avonds, toen begon het concert van The Cure op Pinkpop. En je kon hem helemaal live zien, integraal via NPO 2 extra was hij te volgen. En het was fantastisch, het was geweldig. We hebben een appgroepje hier bij Twente FM. En in dat appgroepje riep ik op een gegeven moment... ja, ik had het nog niet verteld, jongens... maar ik ga morgen 3 uur lang The Cure uitzenden. Nou, het eerste liedje hebben we gehad. Why Can't I Be You?

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ja, er zijn nu heel veel mensen zo aan de andere kant van de radio, als ze dan luisteren in ieder geval, die nu een beetje met samengeknepen billetjes zitten te luisteren en die denken, gaat die Michel Otter dit nou echt doen? Moeten we hem nou echt zo meteen die studio inrennen om hem eruit te schoppen? Gaat hij nou echt 3 uur lang de Cure draaien? Ja, dat weet je na deze talk, hè? Ja, dat, ja. Dus ik hou het nog even spannend. Ja, wat we verder wel gaan doen vandaag is eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik heb natuurlijk een Otters ontdekking, maar misschien is dat wel een liedje waar Robert Smith bij in zit. Dat kan natuurlijk wel, want Olivia Rodrigo heeft bijvoorbeeld een liedje met Robert Smith op haar nieuwe plaats staan. Dus dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Een een Otters Show Essential. Dat kan ook een liedje van de Cure natuurlijk gewoon zijn. Het essentiële liedje. Ja, dat kan gewoon voorbij komen. Een uittip. Nou, de Cure die treedt nog wel ergens op. Kan zomaar de uittip van de Cure zijn. Dus dat kan allemaal. Dus ik heb daar wel zin in. En als jij nou denkt, ik weet ook nog een leuk liedje van de Cure, dan kun je hem even doorgeven via de berichtenbox op twentefm.nl. Nee, maar gekkigheid. Het is ook gewoon vaderdag. Dus je mag ook een liedje aanvragen voor je vader. En het hoeft niet per se een liedje van de Cure te zijn. Nee, geef me even door. Welk liedje is nou voor jouw vader? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Nou, hier is het moment waar je op hebt gewacht. Radiocollega. Dit is niet de Cure. Nou, fijn hè jongens. Gelukkig man. Sienna Spiral hoor je nu. En Material Lover.

0: Dat ja, krijg je zomaar allemaal gratis en voor niks erbij. Oh, heerlijk, man. Oh. Hey, lieve mensen, het is er tijd voor.
1: Otters Ontdekking.
0: Ach, Otters Ontdekking. Nieuwe muziek, spik, splinter, hagel, fonkelnieuw. Iets waarvan ik denk, dat is leuk om even te draaien. En misschien vind je het leuk, misschien niet. Gisteren draaide ik een liedje waarvan ik achteraf dacht, dat is misschien iets te veel beuken. Dat was die Offenbach en Star Sailor versie van Far to the Floor, wat wel een te gekke plaat is. Ik schrijf hem even op, Star Sailor. Misschien dat ik hem straks nog even in de originele versie draai. Ja, ik heb een lijstje met liedjes waarvan ik denk, oh ja, die moest ik ook nog draaien. En daar hou ik ook even alles wat binnenkomt bij. Maar de toffe is dus, dat liedje was wel een beetje een beuker. En nu denk ik, nou, misschien net iets minder beuker. Ja, maar wel fijn. Jet van der Steen. Dat meisje, dat heeft echt hele mooie liedjes gemaakt al. Ik bouw een huis, zo'n liedje die voor de KWF-reclame is gebruikt bijvoorbeeld. Maar ja, dat is haar zachte en subtiele kant. Ze heeft ook een wat meer heftige kant. En die heftige kant, die laat ik je nu horen. In dit liedje, haar nieuwe single, Goed Genoeg. Die hoor je bij de Otters Show op Twente FM.
1: Otters Ontdekking.

0: Nou, één keer dan nog. Laatste keer. Oh, nee, dan niet. Ja, nou, dan niet hoor. Jongen. One more time hoor je bij de Otter Show op Twente FM van Daft Punk. Och, ja, ik zweet als een otter hier, jongens. Dat is wel heel erg grappig op zich. Want ja, hier is iemand die heet...
1: Michel Otter.
0: Precies, dus dat is wel grappig. Maar hoe dan ook, het is echt warm in de studio. Maar dat komt misschien ook een heel klein beetje omdat ik zo druk doe. Want ik draai allemaal muziek waar je gewoon lekker op kan dansen en op bewegen en druk doen. Maar ik moet me niet aanstellen, want ik heb ook NPO 1 op de tv aanstaan. En daar is op dit moment live de FPK Games op, want die zijn nu bezig in Hengelo. Super tof natuurlijk, het stadion zit aardig vol. Nou, ook weer niet helemaal, ik zie best wat lege stoeltjes. Maar dat kan ook niet anders, want het is echt loeiheet als je daar in de zon zit. Dus ik wist het ook wel, ik ging wel ergens anders naartoe. Naar de studio, waar het heel warm is bijvoorbeeld. Maar goed, zometeen is natuurlijk de 800 meter met Femke Broedersbol. Oh, wat spannend. Ik ben heel erg benieuwd hoe zij het gaat doen. Ja. Hey, kan ik nog iets voor je draaien? Geef het even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Want de zondagmiddag, die is voor jou, hè? Dat weet je. Rob, die heeft al iets doorgegeven. Ja, die doet het al een tijdje, hoor. Die probeert er al een tijdje iets door te geven. Ik ga het straks voor je draaien, Rob. Het komt eraan. Ik heb het klaargezet. Het is onderweg naar jou. Maar als jij iets op wil geven, twentefm.nl, de berichtenbox of via de app van 1 Twente. Dan kan ik voor jou draaien zometeen wat jij gedraaid wil hebben. Het is inmiddels ook alweer bijna 3:30, dus tijd voor het streeknieuws. Dat wordt gelezen zoals ieder weekend door niemand minder dan Tanja Reinders. Maar ik heb nog tijd voor één liedje tot die tijd. En die is van Level 42, die heet Heaven in My Hands.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De nieuwe coalitie van pro-burgerbelangen, VVD en ChristenUnie wil de komende 4 jaar jaarlijks zo'n 10 miljoen euro extra investeren in Enschede. Dat staat in het coalitieakkoord dat maandag wordt besproken door de gemeenteraad. Een belangrijk speerpunt is de woningbouw. Enschede wil tot 2035 zo'n 10.000 nieuwe woningen realiseren en trekt daarvoor jaarlijks bijna 5 miljoen euro extra uit. Ook wordt gewerkt aan een tweede ringstructuur rond de stad om de verkeersdrukte op de singels te verminderen. Verder wil de coalitie het asielzoekerscentrum aan de Parkweg na 2028 openhouden, de hondenbelasting vanaf 2028 afschaffen en investeren in een nieuwe sporthal. De plannen worden deels betaald uit een stapsgewijze verhoging van de OZB. De rondetafel Oldenzaal houdt op zaterdag 8 augustus een badeendjesrace. Op een zelfgebouwde baan in de Marktstraat dobberen dan duizenden badeendjes van vijver naar vijver richting de finish. De badeendjes kunnen geadopteerd worden voor €5, wat geheel ten goede komt aan Oldenzaalse clubs en verenigingen. Wie een eendje adopteert, kan namelijk zelf kiezen welke vereniging dat geld ontvangt. Uiteraard zijn er ook leuke prijzen mee te nemen. De rondetafel Oldenzaal heeft onder meer een bedrijvenrace en een scholenrace opgezet. Basisscholen kunnen gratis deelnemen aan deze race en maken ook nog eens kans op een schoolreisje. Kijk voor meer informatie op www.boeskoolbadeentjesrace.nl. En als laatste heb ik nog het weer voor Twente. Dat is ook prima voor een badeendjesrace. Het is namelijk zonnig en warm met zo'n 27 tot 29 graden. En daarbij staat een zwak tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog. Later vandaag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui.
12: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor langzaam rijdend verkeer op de A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte moet je 10 minuten extra rekenen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

I feel alive. Talk to me, zo heet het liedje van Damiano David, Tyla en Now Rogers. Op Twente FM, goedemiddag, welkom. Ja, ik heb even het sportondergrondje erbij gepakt, want de FPK Games is natuurlijk bezig. Zometeen hebben we de horden. Ik weet niet hoeveel meter om, een aantal honderd meter, denk ik. Maar zo net is ook de 400 meter bij de vrouwen geweest. Lieke Klaver deed mee, Nederlandse kandidaat voor het thuispubliek in Hengelo. Het is haar helaas niet gelukt om als eerste te eindigen. Ze werd derde in een tijd van 50 seconden en 600ste. Op de tweede plek was een dame uit Ierland en op de eerste plek Bassant Hemida uit Egypte. En nu is ze dus die horde met 100 meter horde met Nadine Visser. Dat was trouwens al eerder vandaag, kan ik je vertellen. Ja, dat is niet dat nu live is, maar Nadine Visser heeft... Kijk, ik zie het nu wel op tv, dus ik kan het ook gelijk even meepakken hoe Nadine Visser het heeft gedaan. Ik heb werkelijk daar geen idee. Ze loopt fantastisch, zie ik hier staan. En heeft ze dan ook gewonnen? Dat is inderdaad wel zo. Nadine Visser heeft 100 meter horde gewonnen. Dat is toch ook tof? In 12 seconden en 52 honderdste? Dat is echt tyfersnel, hè? Ik weet niet of je 100 meter hebt gelopen, maar dat is vrij rap, kan ik je vertellen. Goed, hey, ik had het gezegd. Rob die had een verzoekje ingediend vorige week. Gisteren had hij een verzoekje ingediend. Toen kon ik hem niet draaien. Ik had de plaat niet bij me. Ja, nou ja. En hij heeft al een tijdje dit soort dingen gevraagd. En ik heb het iedere keer vergeten of zo. Ik weet niet zo goed. Maar nu ga ik het voor je draaien, Rob. Rob vroeg iets van John Klaassen. En John Klaassen, ik ken het eerlijk gezegd niet. Sorry. Tom. En ik dacht wel, weet je wat, dan ga ik ook het meest recente singeltje van hem draaien. Love Resuscitation. Dat is John Klaassen. Speciaal voor Rob. Samen met Fuseo trouwens en Heavy Tones. Dat is wel belangrijk om te weten.

op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Het is bijna 4:15 inmiddels. Hey, ik vond het indrukwekkend gisteren. Natuurlijk, die hele wedstrijd van Nederland tegen Zweden was indrukwekkend, 5-1. Maar ook indrukwekkend was de koning, de koningin en de prinses. Die zaten daar op het podium of op de tribune. En een aantal uur later zaten ze ook weer bij Curaçao op de tribune. Dat was al indrukwekkend, maar wat ik nog veel indrukwekkender vond, moet ik eigenlijk nog een aantal uur terug in de tijd. Want op vrijdag, lieve mensen, op vrijdag heb ik de koning en de koningin en de keizer en de keizerin van Spanje gezien in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Ik was daar samen met mijn zoontje. Hij was net aangekoppeld aan de chemokuur. Moesten we gauw rennen naar de hal om de koning en de koningin nog te kunnen zien. Die kwamen aan om 10:30. Ze hebben daar een goede 2 uur rondgelopen in het Prinses Maxima Centrum en zijn toen weer vertrokken. En doorgereisd naar het Rijksmuseum met het hele gezelschap. En dus blijkbaar, na die tijd, hebben ze heel snel gezegd tegen de keizer en de keizerin: hé, ophoepelen nu, het was hartstikke leuk een paar dagen, maar nu gaan jullie weg. Want wij hebben even een vliegtuig te halen naar Amerika, want we moeten het Nederlands elftal aanmoedigen. Vond ik tof. Dus eerst op vrijdag nog de hele dag bezig met de keizer en de keizerin en in het Prinses Maxima Centrum, wat natuurlijk heel tof is dat ze daar zijn. En vervolgens naar die wedstrijd. Ik vond het heel gaaf. Ja, man. Hé, dit is Roxy Dekker samen met Idly en Ronnie Flex en Hoe Het Is.

De nieuwe single van Nothing But Thieves. Ze geven ergens later dit jaar 2 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. En die kaarten die zijn inmiddels uitverkocht. Dus het heeft ook geen zin om te zeggen wanneer het is. Want je kunt er toch niet meer naartoe. Maar het is wel tof. Fijn man, deze nieuwe plaat. Komt ook een nieuw album aan van die jongens. Ja joh, echt lekker. Ik vind het zo'n leuke band, Nothing But Thieves. Helemaal te gek. Hey, het is tijd voor Otters Ontsnapping. Even een tipje voor wat je kunt doen ergens in deze week. Gewoon om even te ontsnappen aan de realiteit van alle dag. En ik kwam iets tegen. Echt heel grappig, georganiseerd door de Enterse Zomp. Maar dan beginnen ze in Hellendoorn achter de Ben & Jerry's fabriek. Kent iedereen wel toch, als je daar zo achter Hellendoorn langs rijdt? Jawel, ken je wel. De mysterieuze schemertochten. Dat is dit jaar nieuw in de Regge. Dan vaar je in de schemering over de Regge. En dan laat je je meevoeren door de vele mysterieuze verhalen die verteld worden door Herman Kampman. En dat kun je reserveren door een mailtje te sturen via naschemertochten@gmail.com. En dan moet je erbij vertellen met hoeveel personen je wil en dat soort dingen meer. En als je nou meer informatie daarover wil, dan moet je gewoon even naar entersezomp.nl/Hellendoorn. En dan kun je dus meevaren met die prachtige boot. Het is echt heel gaaf hoor, het is echt heel leuk. En dan in de schemering, zo tegen de avond aan. Het begint om 9:45 s'avonds, dus dan is het ook lekker afgekoeld. Het is heerlijk voor de komende 2 weken, om dat een woensdagavond even te plannen, toch? Want het blijft nog wel even warm. Dus fijn jongens. Een rondvaart op de Enterse Zomp vanaf Hellendoorn. Hoe mooi is dat wel niet? Haha, heerlijk. Hey, dit is de Autoshow op Twente FM. Het is bijna 4 uur. Bijna tijd voor het nieuws van 4 uur. Ik pak er even een drankje bij. Ik moet even afkoelen. Ik stop even met springen, met ronddansen. Maar dat is wel moeilijk. Want deze muziek is moeilijk om stil op te blijven staan. Van de Pointer Sisters. Dit is John for my love.

0: Pointer Sisters, Jump For My Love. En Jump, dat deden dames ook. Ze zijn net opgesprongen, de 100 meter vrouwen. Finale in Hengelo, een baan 5, Minke Bisschops. Minke Bisschops loopt op tweede positie op dit moment en eindigt ook als tweede. In een mooie tijd, denk ik. Misschien net zo rond de 11 seconden, net erboven. Want de winnaar heeft 10.99, de Jamaicaanse. Ja, de naam zie ik niet, maar ze is tweede geworden, Bisschops. Dat is toch knap. Vind ik heel gaaf. Fantastische tijd. Heel knap. Goed, hey, we gaan door met dit programma.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ja. Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jetten wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer, maar ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte de afgelopen week een zuidelijke hoornraaf. Een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers proberen van alles om hem te vangen. Dat is uiteindelijk gelukt. En scheidsrechter Danny Makkely heeft op het WK voetbal zijn tweede wedstrijd gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij de leiding over de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Haiti. Vorige week floot Makkely al Amerika-Paraguay. Kennelijk was de FIFA daar zo tevreden over dat hij nog even mag blijven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Oeh. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Hey, dankjewel. Fijn dat je even het nieuws hebt gelezen voor ons.
19: Ja.
5: Hey, dit is onze show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. 4 uur geweest, 3 minuten over 4 om heel erg precies te zijn. En zondagmiddag is jouw middag. Op jouw keuze in Twente, Twente FM. Dat betekent dat jij jouw verzoekjes door mag geven via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via de app van 120, daar zit ook een berichtenboxje in. Ja, en als je mij persoonlijk kent, mag je me ook appen gewoon, hè, via de telefoon. Of via Facebook of via Instagram. Daar heet ik gewoon Michel Otter. Mag je me gewoon even opzoeken en toevoegen. En dan kun je via die route. Er zijn allerlei manieren om mij te bereiken. En om te vragen, Michel, wil je dit liedje draaien? Wil je dat liedje draaien voor je zus of wil je zo? Wil je de groeten doen aan tante Trace? Kan ook natuurlijk allemaal. Geen enkel probleem. Het enige wat je moet doen is even je telefoon vastpakken of je computertje aanslingeren en dat naar mij toesturen. Dan kan ik voor jou misschien zometeen wel draaien wat jij gedraaid wilt hebben.
20: Het is zomer in Twente.
5: Klap, lekker.
20: Twente FM in samenwerking met 120. Hier komt Twente samen.
5: Ja.
20: Dankjewel dat ook jij erbij bent.
5: Nou, graag gedaan.
20: De Otter Show. Michel Otter.
5: Ja, dat ben ik. Goedemiddag. Fijn zeg. Hey, we gaan verder met die show. Met deze fijne plaat van de Kid Laroi en Justin Bieber. Dit is Stay.

0: ik blijf ook nog wel even. Tot 6 uur, ja.
1: En dan is hij hier weer, Hielke Reefman.
0: Met weekendfinale. Dus dit is allemaal maar voorprogramma van Hielke, dat je dat maar even duidelijk hebt, hè.
2: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, and as we speak, is er een start gaande weer bij de FBK Games in Hengelo. Volgens mij de 400 meter bij de mannen, denk ik. Vermoed ik zo, ik heb het niet helemaal gezien. Leroy Bonifacia doet mee voor Nederland onder andere. En ik dacht nog een Nederlander, maar dat heb ik niet helemaal duidelijk gezien. Ja, dit is 400 meter mannen. Het record in Almelo voor dit event staat op 44,35 geloof ik. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Leroy dat gaat doen. We blijven er wel even naar kijken, terwijl ik ondertussen nog even een paar dingen vertel over wat we allemaal gaan doen in deze show. Nou, niet zoveel bijzonders hoor. Ik heb zometeen nog een Otter Show Essential. En ik wil gewoon graag contact met jou. Laat me even weten wat jij gedraaid wil hebben op deze zonnige zondagmiddag. Misschien een leuk liedje voor je vader, omdat het toch vaderdag is. Of heb je een andere reden om iets leuks aan te vragen? Geen enkel probleem, kom maar door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wil hebben. Die Leroy Bonifacia die gaat niet lekker eindigen. Die wordt zesde, denk ik. En eerste, dat is... Appie wordt tweede, denk ik. Appie, leuke naam, man. Appie. Maar de eerste, dat is Vijvers uit Nederland ook, hè. Dat is toch vet. Ja, dat is heel knap van hem. 44-84. En Appie daarachter, denk ik. Tenminste, of ik zag het verkeerd. Maar ik denk dat, Vijvers heeft gewoon gewonnen. Nou, super tof. Zijn we gewoon live getuige geweest van het winnen van een Nederlander van de 400 meter bij de FBK Games. Lekker! Hey, ik zei het al net, moeilijk stil te staan bij sommige liedjes. Nou, bij Bruno Mars is dat meestal ook het geval. En al helemaal bij deze nieuwe single van hem. Die is lekker, jongens. Die heet On.

0: You, zo heet het liedje van Regard. Troye Sivan.
1: De Show Essential.
0: En Tate McRae. Waarom praten die meneer eromheen? Ik hoor dat nu pas starten.
1: De Otter Show Essential.
0: Zo wou ik dat hebben, klinkt ongeveer. Ja. Tijd geworden voor de Otter Show Essential bij de Otter Show op Twente FM. Een liedje van een artiest. Dat liedje dat moet je gehoord hebben. Anders heb je die artiest niet gehoord. Het is een beetje een kenmerkend liedje voor zo'n artiest. Waarvan je denkt, nou ja, dit is wel aardig het geluid. Zoals die artiest het bedoeld heeft ooit. Ja. En op dit moment is natuurlijk Pinkpop bezig, dit weekend. Oh, wat een artiest staande dit weekend, jongens. Ik heb vanmiddag al even Bente bekeken. Dat was echt goed, hoor, Bente. Ja, dat was echt top. Gisteren natuurlijk The Cure, heb ik al gezegd. Och, wat was dat fijn. Oi, oi, oi, oi. Maar gisteren trad ook een andere favoriete Pinkpop-band op. Voor de 7e keer stonden ze er. Er is één artiest die er vaker stond. Dat is Anouk, die stond er al 8 keer. Deze band heeft er 7 keer gestaan. Je zou kunnen zeggen, een soort van thuiswedstrijd voor deze band. Ja, en het is ook echt te gek. Een paar jaar terug stonden ze ook nog op. Bij Douwpop trouwens, bedenk ik me nu. Heb ik ze daar ook nog gezien? Ja, ja, gaaf. Ik heb het over Editors. En ah, die maken zulke mooie liedjes. De set van gisteren die leunde heel erg op de eerste 2 cd's. En dat is ook terecht, want dat zijn hele fraaie plaatjes. En hun essential komt van de 2e cd. De cd An End Has a Start. En weet je, ik denk niet dat ik er veel over moet zeggen. Ik denk maar gewoon dat ik hem moet gaan draaien. Dit is Editors en The Racing Rats.
1: De Otter Show Essential.

0: Ongelooflijk.
1: Michel Otter.
2: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dit dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
1: De Otter Show.

0: No Worries van Simon Webb. Dat is nog eens een goed advies. Maak je niet zorgen. Ja, nou, zo doe ik toch af en toe.
1: Ja, kan niks aan doen.
0: Ja, zo is het leven af en toe toch. Ja, man, wat een gelul eigenlijk. Hé, hey, ja, het was echt legendarisch, jongens. Die Femke Broetersbol hits tegenwoordig. Ongelooflijk. Ze is aan het voorbereiden op het EK. Ja, daar wil ze natuurlijk naartoe. Die wil ze de 800 meter ook lopen. Die wil ze winnen. Waarom ook niet, hè? Als je dit ziet vandaag. Nou, dan zou ze dat misschien wel moeten kunnen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wat een spotvrouw is dat, zeg. Ja, ik vind het echt bizar. Hey, het is zondagmiddag. Ik ga even checken. Heb ik trouwens nog verzoekjes binnen? Ik heb al een tijdje niet meer gekeken in de berichtenbox. Dus even koekeloeren. Daar niet. En daar dan... Nee, ook niet. Nou, fijn. Fijn. Dan kan ik zelf liedjes draaien. Ja, deze staat in de playlist. Het is niet mijn eigen keuze. Dit heeft de muziekbaas gedaan. Ja, dan moet je hem sturen. Een berichtje, dat kan eigenlijk niet. Backstreet Boys hoor je nu.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De nieuwe coalitie van Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie wil de komende 4 jaar jaarlijks zo'n 10 miljoen euro extra investeren in Enschede. Dat staat in het coalitieakkoord dat maandag wordt besproken door de gemeenteraad. Een belangrijk speerpunt is de woningbouw. Enschede wil tot 2035 zo'n 10.000 nieuwe woningen realiseren en trekt daarvoor jaarlijks bijna 5 miljoen euro extra uit. Ook wordt gewerkt aan een tweede ringstructuur rond de stad om de verkeersdrukte op de singels te verminderen. Verder wil de coalitie het asielzoekerscentrum aan de Parkweg na 2028 openhouden, de hondenbelasting vanaf 2028 afschaffen en investeren in een nieuwe sporthal. De plannen worden deels betaald uit een stapsgewijze verhoging van de OZB. De rondetafel Oldenzaal houdt op zaterdag 8 augustus een badeendjesrace. Op een zelfgebouwde baan in de Marktstraat dobberen dan duizenden badeendjes van vijver naar vijver richting de finish. De badeendjes kunnen geadopteerd worden voor €5. Wat geheel ten goede komt aan Oldenzaalse clubs en verenigingen. Wie een eendje adopteert, kan namelijk zelf kiezen welke vereniging dat geld ontvangt. Uiteraard zijn er ook leuke prijzen mee te nemen. De rondetafel Oldenzaal heeft onder meer een bedrijvenrace en een scholenrace opgezet. Basisscholen kunnen gratis deelnemen aan deze race en maken ook nog eens kans op een schoolreisje. Kijk voor meer informatie op www.boeskoolbadeentjesrace.nl. En als laatste heb ik nog het weer voor Twente. Dat is ook prima voor een badeendjesrace. Het is namelijk zonnig en warm met zo'n 27 tot 29 graden. En daarbij staat een zwak tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog. Later vandaag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
11: Michel Otter.
12: Ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en ermee stoppen.
9: De Otter Show.

Eric Clapton en Forever Man bij de Ottershow Twente FM. Fijne muziek. Ik ben nog even de FBK games aan het kijken, hè, ondertussen, terwijl ik zo dit programma aan het maken ben. En dat was net de Paralympische 100 meter voor de vrouwen. En dat is, volg ik niet eigenlijk, normaal gesproken. Ze deden ook maar 6 vrouwen aan mee. Ze hebben allemaal iets anders ook. Hè. Dat vind ik heel bijzonder, hoe dat kan. Dat je dus met allerlei verschillende handicaps meedoet. De winnares had een visuele aandoening. Ik weet niet hoeveel ze ziet, maar ze zag waarschijnlijk niet zoveel. Misschien echt snoeihard, hè, in vergelijking met de rest. Overigens, van de 6 of 7 deelnemers hadden er 4 of 5 een persoonlijk record gelopen. Dus dat is ook heel knap in deze hitte. Maar er was er ook een die miste een arm en een been. En er was er eentje die miste een hand. En de andere miste alleen een been. En ik weet niet zo goed op basis waarvan dat soort dingen ingedeeld worden. Maar dat is gewoon mijn onkunde dan weer. Maar ik vind het wel super knap. Die mensen staan daar nu ook gewoon lekker te sporten. Heel erg gaaf om te zien. Dat vind ik echt tof. Mensen die gewoon lekker op wilskracht gewoon rammen daar. Ja, dat is toch tof, man. Super gaaf. Hey, lieve mensen, het is de Ottershow op Twente FM. En buiten is het warm, hè? 29 graden of zo. 29 graden of zo. Hier in de studio is het 46. Dus ik zit even te denken. Ja, volgens mij ga ik straks toch even. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. Maar ik denk dat ik zometeen het laatste uurtje. Laatste gedeelte van het programma. Een beetje vals ga spelen. Ja, ik kan hier namelijk ook stiekem alvast de tekstjes opnemen en die tussen de liedjes plakken. Dus als je nog een verzoekje wil, moet je nu binnen 20 minuutjes een berichtje sturen via de berichtbox op Twente FM. Want daarna, .nl, want daarna ben ik niet meer live, kan ik geen verzoekje meer voor je draaien. Dus als je nog iets wil, de komende 20 minuutjes kan het nog en daarna niet meer. Dan weet je dat vast, want het is hier echt te warm. Ik begin een beetje hoofdpijn te krijgen en dat is geen goed teken. Dus dan moet ik zometeen maar lekker naar huis. De koelte in. Want het is hier echt loeieet, jongens. Niet te doen. Goed, zometeen hoor je Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Maar eerst ABC. This is all of my heart.

Fever Dream. Nou, ik zou het ook krijgen hoor. Die Magnetron FM studio hier. Niet te geloven. Maar ach, maakt niet zoveel uit. Maakt niet zoveel uit. Hé, ik had het net al gezegd. Nou, net het begin van het programma. 3 uur lang The Cure. Dat ging ik natuurlijk niet echt doen. Maar ik zei, ik kan misschien nog wel een liedje draaien waar Robert Smith alsnog in zit. Want Olivia Rodrigo heeft een prachtig nieuw album uitgebracht. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En daarop staat een prachtig nieuw liedje. What's Wrong With Me? Met Robert Smith. Olivia Rodrigo dus. Bij de Otto Show, Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed!
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor 2 kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Capelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. En Femke Broeders-Bol heeft het publiek verwend bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Op de 800 meter snelde ze naar de winst in een tijd van 1 minuut 57 seconden en 42 honderdste. Het was haar eerste wedstrijd in ons land op haar nieuwe afstand. Broeders-Bol was tot vorig jaar erg succesvol op de 400 meter horde. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor 2 vertragingen. Op de A1 richting Duitsland vanaf de Lutte een kleine 10 minuten extra. En op de A12 vanaf knooppunt Oude Dijk doe je er ook 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.
19: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: She's So High van Kurt Nielsen hoorde je bij de Otter Show op Twente FM. Dat is
1: de
0: toch hartstikke fijn.
1: Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Nee, maar ik ken mijn eigen programma nog niet zo goed. Dus vandaar dat ik eventjes dit op deze manier moest doen. Ja. Hey, dit is de Otter Show dus op Twente FM. Fijn dat je er bent. Zoals ik er net al zei, ik vind het echt heel warm in de studio. Dus stiekem speel ik nu een beetje vals. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Ja, of zoiets. Ook niet als je in de studio kijkt. Ja. Maar ach, dat maakt verder niet uit. De liedjes worden er niet minder om. De talks worden er misschien wel iets minder van, maar... Hoeveel maakt dat nou eigenlijk allemaal uit? Niet zoveel, nee. Ik draai gewoon lekker veel muziek voor je dit uur. En lekker weinig bla bla bla. Wat dacht je van? Zometeen. Earth, Wind & Fire, Fall In Love With Michelle. Daarvoor Sabrina Carpenter, Bad Cam. Eerst deze Harry Styles en American Girls. MUZIEK

Katja Dean, Rain Me In bij de Otto Show op Twente FM. Daarvoor dus ook nog I Wish van Stevie Wonder. Bijna tijd voor het nieuws van half zes, gelezen door Tanja Reinders. Maar eerst nog Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Met een groot afscheidsfeest is vrijdagavond een einde gekomen aan een stuk Hengeloze uitgaansgeschiedenis. In de voormalige discotheek Empire New York, later bekend als Fios, kwamen oud-bezoekers nog 1 keer samen voor een laatste avond uit. Het pand aan de Beekstraat maakt plaats voor woningbouw. De gemeente Hengelo kocht het gebouw in 2024 aan en krijgt eind juli de sleutel. En daarmee verdwijnt een uitgaanslocatie die decennia lang bezoekers uit heel Twente trok. De eigenaar Sander Leurink was ruim 30 jaar betrokken bij de discotheek. De voorbereidingen voor Glasrijk Tubbergen zijn in volle gang. De 30ste editie wordt dit jaar gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Deze jubileumeditie heeft als thema The Power of Glass. Een belangrijke invalshoek dit jaar is gebruiksglas, ook wel designglas genoemd. Er komen jaarlijks zo'n 60 tot 70 kunstenaars naar Glasrijk. Tijdens deze jubileumeditie is internationaal glaskunstenaar Frank van den Ham de leading artist. Meer informatie over Glasrijk Tubbergen is te vinden op www.glasrijk.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na deze zomerse dag kunnen we ook morgen nog rekenen op hoge temperaturen. De maxima blijven schommelen rond de 28 tot 30 graden. Dinsdag is er een kleine kans op een bui, maar veel zal het niet zijn. Voor vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 17 en de wind waait zacht vanuit het noordoosten.
10: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files in het oosten vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland staat het vast vanaf de Lutte. 10 minuten vertraging. En de A12 richting Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk. Ook hier heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, de Otter Show.

Can't Stop the Feeling. Zo heet het liedje van Justin Timberlake. Hartstikke fijn. Hey, het laatste half uurtje is alweer aangebroken van de Autoshow. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Nee. Want zometeen na de klok van 6, dan is hij er weer. Hugh Reefman met weekendfinale. Super tof programma. Nieuw hier op de zender. Tenminste, nieuw. Hij is inmiddels alweer 3 uitzendingen verder nu, hè, na vandaag. Dus dat is niet meer nieuw, hè? Nee. Ervaren kracht in de omroep. Nee, te gek, man. Hij doet het hartstikke tof. Ik ben blij dat hij er is. Dat hij de zondag met jullie even afsluit hier op de zender. Hey, ik heb fijne muziek nu voor je. Lisa Stansfield en Change.

met Eternal bij de Otto Show Twente FM. Goedemiddag, welkom. Het laatste stukje van de Otto Show. Daar zijn we volop mee bezig. En zometeen, na de klok van 6, hoor je natuurlijk Hielke Reefman met zijn nieuwe programma Weekend Finale. Dus zorg dat je blijft luisteren.

Dat zeg ik. Zo heet het liedje van Living in a Box. En die hoor je bij de Autoshow op Twente FM. Hey, zit erop voor vandaag de Autoshow. Maar wees gerust en niet getreurd en al dat soort dingen meer. Want volgende week, zaterdag om 3:00, is weer een nieuwe Autoshow. En zometeen na de klok van 6:00, dan is hij...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen. En er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van 2 kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerde te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor Jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oud-Dijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen.
18: Dankjewel
17: dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM.
17: Weekendfinale.
18: Hielke Reefman.

avond. Het is toch zo ongelooflijk warm weer vandaag. Snotterend zit ik hier achter de mengtafel, want ja, het heeft helaas ook invloed op de hooikoorts. Hopelijk zit je er comfortabel bij met een lekker koud drankje, het raampje open of lekker in de tuin.

Douwe Bob met With You. De plaat die hij schreef als ode aan zijn dierbaren. Soms even stilstaan en nadenken aan welke mensen nou echt belangrijk voor je zijn. Iets wat je natuurlijk eigenlijk niet vaak genoeg kan doen. En vooral vandaag, en daarom een reminder, spreek het gewoon uit, want het is Vaderdag. En dit is Kingdom of Fear.

Nee. Dan is er gewoon letterlijk 0,0 plek op het terras. Ja, het is echt verschrikkelijk. Dan denk ik, ja, moet ik dan voortaan mijn wekker gaan zetten om het terras op te gaan? Maar goed, we hebben het uiteindelijk maar deels opgegeven. Zonnebrilletje ging weer de zak in en toch maar weer ergens achteraan op het terras in de schaduw gaan zitten. Lekker.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Met een groot afscheidsfeest is vrijdagavond een einde gekomen aan een stuk Hengeloze uitgaansgeschiedenis. In de voormalige discotheek Empire New York, later bekend als Fios, kwamen oud-bezoekers nog 1 keer samen voor een laatste avond uit. Het pand aan de Beekstraat maakt plaats voor woningbouw. De gemeente Hengelo kocht het gebouw in 2024 aan en krijgt eind juli de sleutel. En daarmee verdwijnt een uitgaanslocatie die decennia lang bezoekers uit heel Twente trok. De eigenaar Sander Leurink was ruim 30 jaar betrokken bij de discotheek. De voorbereidingen voor Glasrijk Tubbergen zijn in volle gang. De 30ste editie wordt dit jaar gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Deze jubileumeditie heeft als thema The Power of Glass. Een belangrijke invalshoek dit jaar is gebruiksglas, ook wel designglas genoemd. Er komen jaarlijks zo'n 60 tot 70 kunstenaars naar Glasrijk. Tijdens deze jubileumeditie is internationaal glaskunstenaar Frank van den Ham de leading artist. Meer informatie over Glasrijk Tubbergen is te vinden op www.glasrijk.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na deze zomerse dag kunnen we ook morgen nog rekenen op hoge temperaturen. De maxima blijven schommelen rond de 28 tot 30 graden. Dinsdag is er een kleine kans op een bui, maar veel zal het niet zijn. Voor vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 17 en de wind waait zacht vanuit het noordoosten.
12: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Ouddijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Kijk, een artiest kan echt goed zijn en dat hoor je dan elke plaat weer. Maar wanneer is een artiest echt bijzonder? Ja, ik denk dat dat is wanneer je elk nummer weer voelt. Je ziet iets overheen en ik link alle platen aan elkaar zonder dat ik weet hoe het komt. Echt dat magische sausje. En in dit geval heb ik het over de Purple Disco Machine. Die platen voelen toch gewoon precies hetzelfde. Luister maar.

En of het nou de drums zijn of de baslijnen, ik weet het niet. Eén ding weet ik wel, ik vind het echt heerlijk. Dat magische sausje zit ook zeker over deze. Het is muziek waarop je wil bewegen, wat in je hoofd blijft zitten. Dit is Substitution van natuurlijk de Duitse DJ en producer Purple Disco Machine. Hier bij de zonnige avond van Twente.

t-shirts besteld. Uiteindelijk passen er 3. En die andere, ja, die stuur ik nog wel een keertje terug. Ja, vaak vergeet je het of is het zo moeilijk te vinden dat het nooit meer gebeurt. Maar als het goed is, wordt dat opgelost, dan heb je dat probleem straks nooit meer. Nee, dus je hebt nooit meer dat je vergeet om dingen terug te sturen of dat je moeilijk wordt gemaakt. Ja, ik zal je straks vertellen hoe het zit. Eerst door je Mr. Know-it-all van

Ja, misschien ken je het wel. Je had weer nieuwe spullen nodig, toch te lui om naar de winkel te gaan en dus ga je online shoppen. Ja, van die 10 dingen die ik dan bestel, kunnen er vaak minimaal 8 weer terug. Vooral als het over kleding gaat. En nou zijn die valse webshops er zo ontzettend goed in om die retourfunctie en ja, hoe dat werkt, enorm goed te verstoppen op een website. Ja, en ik denk dan steeds, oké, als het zo moeilijk is, laat maar. Komt later wel en ja, in principe gebeurt het dan nooit. Maar er is dus nu, als het goed is, een oplossing, ja. Ja, want het kopen is heel makkelijk. Dat is vaak 1 druk op de knop, even betalen en dan is het gedaan. En je had natuurlijk al recht op 14 dagen bedenktijd. Maar nu moet het terugdraaien en terugsturen dus net zo makkelijk worden. Dus als het goed is, hoef je binnenkort niet meer te zoeken naar de pagina. Hoe stuur ik mijn product terug?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja, het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed!
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heer Hugo Waard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oudijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen.
18: Dankjewel
17: dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM.
17: Weekendfinale.

Bruno Mars met I Just Might bij het tweede uur hier van Weekendfinale. Er is nog een heel uur te gaan. Met daarin natuurlijk weer een onderzoek voor je. Leuke nieuwtjes, natuurlijk topmuziek. Maar onder deze, dit is Benson Boone.

hier in de avond bij Twente FM. Straks weer een nieuwe Hoe zit dat nou voor jou? Kortom, ik ga weer op onderzoek uit. Dit keer naar iets, ja, iedereen wel herkent, maar nooit heeft uitgezocht. En daarom doe ik het voor je. En dit keer heeft het te maken met dingen vergeten. Ja, dingen vergeten. Denk daar maar even over na. Straks meer. Dit is I Had Some Help van Post Malone.

0: Crisscross Amsterdam met Mr. Lie to Me. Ja, we gaan weer een onderzoekje doen en ik weet zeker dat je dit probleem herkent. Ja, het is iets wat denk ik iedereen wel eens heeft. Je bent thuis, moet eventjes iets ophalen van de bovenverdieping. Loop naar boven, ondertussen ja, lekker een liedje aan het fluiten. Loop naar de deur toe en het moment dat je die opent, vraag je jezelf af, wat kwam ik hier ook alweer doen? En je hebt oprecht geen idee.
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, daarom ga ik vandaag op onderzoek uit. Want ja, waarom is dat zo? Waarom vergeten we vaak wat we zochten? Terwijl ja, dat op zich het enige boeiende ding was op dat moment. En wie mij daar hopelijk antwoord op kan geven is klinisch neuropsycholoog Jeroen Stout. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond Jeroen, hoe zit je erbij?
2: Ja, goed. Warm, denk ik. Net als de rest van het land.
0: Enorm warm, hè? Hou je het nog een beetje uit?
2: Het is te doen, het is te doen. Koele ruimtes opzoeken.
0: Ja, precies. Dan komt het wel goed, hè? Hey, ben ik gek dat ik denk dat iedereen dit wel eens heeft? Of komt het echt veel voor dat je denkt, ik pak even mijn oplader uit de kamer. Eenmaal daar en je hebt gewoon geen flauw idee.
2: Ja, nee, dit komt vaak voor, hè. Dit zal iedereen wel eens gebeuren. Dat je ergens naartoe loopt naar een ruimte en dan denkt, hé, wat doe ik hier ook alweer? Ik weet dat ik hier moet zijn, maar waarvoor?
0: Ja, ja, en heb je dit zelf ook al eens?
2: Ik heb dit wel eens, ja. Ja.
0: Vaak of
2: als ik
0: moe mee
2: ben of druk ben geweest, ja zeker.
0: Ja, want dan de belangrijke vraag. Hoezo kan het nou dat bij zulke simpele dingen, dat bij mij gebeurt, dat ik het gewoon niet meer weet?
2: Ja, je zou denken dat het een geheugenprobleem is. Maar ik denk eigenlijk, binnen de neuropsychologie zeggen we eigenlijk, we hebben allerlei functiedomeinen. Dus geheugen, taal. Maar waar het hier om gaat is vooral aandacht. Dus aandachtsfuncties zijn heel erg belangrijk om je focus ergens op te leggen en dat vast te houden.
0: Ja.
2: En dankzij die aandacht maken we eigenlijk energie vrij, waardoor we even tijdelijk

0: iets kunnen opslaan in ons geheugen.
1: En is het dan nog zo dat er een reden voor is dat ik dat vooral, als ik over mezelf praat, het bij hele simpele dingen heb? Dus als ik iets belangrijks moet doen, dan heb ik het niet. Maar gaat het om iets simpels, dan heb ik het wel.
0: Ja, dat kan. Hè. Het kan zijn dat je bij simpele dingen misschien minder belang hecht aan de taak of aan dat wat je wil doen. Hè, dus dat er dan op dat moment minder energie naar voor is vrijgemaakt. Maar het kan ook zijn dat je in een omgeving verkeert waar het druk is of dat je even vluchtig iets wil afhandelen.
1: Ah ja.
0: En dan is er eigenlijk te weinig aandacht bij dat taakje.
1: Oké. En dan ja, misschien nog wel een belangrijke vraag. Denk je dat er trucjes zijn om het zeg maar minder te hebben?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk wel dat je wat helpt is als je iets wil gaan doen of als iemand je iets vraagt, zeg maar. Om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ijs uit de koelkast, uit de vriezer te halen. Dat je echt even op dat moment de aandacht richt op die persoon of op dat wat je wil gaan doen. Wat misschien ook helpt, is dat je bijvoorbeeld koppelt aan iets. Aan een bepaalde smaak of aan dat je zin hebt om iets te gaan doen. Dan wordt het al iets rijker opgeslagen in je geheugen en kun je er makkelijker bij.
1: Oké, dan ga ik dat sowieso proberen. Ik heb er trouwens zelf ook eentje gevonden. Ik zing gewoon voortaan elke keer wat ik aan het zoeken ben.
0: Ja, nou kijk, zingen is natuurlijk ook een hele goeie.
1: Hey, dankjewel Jeroen.
0: Meer context. Ja, graag gedaan.
1: Fijne avond.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vak luurt lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Met een groot afscheidsfeest is vrijdagavond een einde gekomen aan een stuk Hengeloze uitgaansgeschiedenis. In de voormalige discotheek Empire New York, later bekend als Fios, kwamen oud-bezoekers nog 1 keer samen voor een laatste avond uit. Het pand aan de Beekstraat maakt plaats voor woningbouw. De gemeente Hengelo kocht het gebouw in 2024 aan en krijgt eind juli de sleutel. En daarmee verdwijnt een uitgaanslocatie die decennia lang bezoekers uit heel Twente trok. De eigenaar Sander Leurink was ruim 30 jaar betrokken bij de discotheek. De voorbereidingen voor Glasrijk Te Bergen zijn in volle gang. De 30ste editie wordt dit jaar gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Deze jubileumeditie heeft als thema The Power of Glass. Een belangrijke invalshoek dit jaar is gebruiksglas, ook wel designglas genoemd. Er komen jaarlijks zo'n 60 tot 70 kunstenaars naar Glasrijk. Tijdens deze jubileumeditie is internationaal glaskunstenaar Frank van den Ham de leading artist. Meer informatie over Glasrijk Te Bergen is te vinden op www.glasrijk.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na deze zomerse dag kunnen we ook morgen nog rekenen op hoge temperaturen. De maxima blijven schommelen rond de 28 tot 30 graden. Dinsdag is er een kleine kans op een bui, maar veel zal het niet zijn. Maar voor vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 17 en de wind waait zacht vanuit het noordoosten.
13: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Ouddijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Walk of Life van de Dire Straits hier in de avond bij Twente FM. Ja, vandaag de dag van het jaar. Tenminste, als je het aan mijn vader vraagt. Vaderdag natuurlijk. En mijn vader vroeg mij, Hielke, kun je voor mij niet even een nummertje draaien? En normaal wel natuurlijk streng muziekbeleid bij Twente FM. Maar speciaal voor vaders maak ik even een uitzondering. Hij wil daar eentje van Martin Garrix horen en daarom voor hem is hier Smile.

Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ja, je zou zeggen voor een artiest als Niall Horan is niks meer eng. Na een gigantische hit met One Direction en ook solo gewoon stadions uitverkocht. Maar ja, toch blijkt niets minder waar. Hij was namelijk nog nooit zo gespannen voor een album als zijn nieuwste album. En ja, in oktober staat hij in een Ziggo Dome en hij zegt, die moet vol. Nou goed, dit is Treat You Better voor Shawn Mendes hier in de avond bij Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed!
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Iraanse bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn de Iraniërs nu boos weggelopen uit het overleg. Een Amerikaanse nieuwssite ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Daar zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blanker Schoen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het AP-nieuws.
15: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland, daar sta je in de file vanaf knooppunt Oud-Dijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Met een groot afscheidsfeest is vrijdagavond een einde gekomen aan een stuk Hengeloze uitgaansgeschiedenis. In de voormalige discotheek Empire New York, later bekend als Fios, kwamen oud-bezoekers nog één keer samen voor een laatste avond uit. Het pand aan de Beekstraat maakt plaats voor woningbouw. De gemeente Hengelo kocht het gebouw in 2024 aan en krijgt eind juli de sleutel. En daarmee verdwijnt een uitgaanslocatie die decennia lang bezoekers uit heel Twente trok. De eigenaar Sander Leurink was ruim 30 jaar betrokken bij de discotheek. De voorbereidingen voor Glasrijk Tubbergen zijn in volle gang. De 30ste editie wordt dit jaar gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Deze jubileumeditie heeft als thema The Power of Glass. Een belangrijke invalshoek dit jaar is gebruiksglas, ook wel designglas genoemd. Er komen jaarlijks zo'n 60 tot 70 kunstenaars naar Glasrijk. Tijdens deze jubileumeditie is internationaal glaskunstenaar Frank van den Ham de leading artist. Meer informatie over Glasrijk Tubbergen is te vinden op www.glasrijk.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na deze zomerse dag kunnen we ook morgen nog rekenen op hoge temperaturen. De maxima blijven schommelen rond de 28 tot 30 graden. Dinsdag is er een kleine kans op een bui, maar veel zal het niet zijn. Maar voor vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 17 en de wind waait zacht vanuit het noordoosten.
15: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland, daar sta je in de file vanaf knooppunt Ouddijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Per de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. En de voetballers van Spanje hebben zich op het WK hersteld van het tegenvallende gelijkspel tegen Kaapverdië. Ze wonnen hun tweede groepswedstrijd wel, en dik ook, met 4-0 van Saoedi-Arabië. In blessuretijd leek Spanje zelfs nog 5-0 te maken, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oudijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: maanden ben je al Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale

0: Tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Met een groot afscheidsfeest is vrijdagavond een einde gekomen aan een stuk Hengeloze uitgaansgeschiedenis. In de voormalige discotheek Empire New York, later bekend als Fios, kwamen oud-bezoekers nog één keer samen voor een laatste avond uit. Het pand aan de Beekstraat maakt plaats voor woningbouw. De gemeente Hengelo kocht het gebouw in 2024 aan en krijgt eind juli de sleutel. En daarmee verdwijnt een uitgaanslocatie die decennia lang bezoekers uit heel Twente trok. De eigenaar Sander Leurink was ruim 30 jaar betrokken bij de discotheek. De voorbereidingen voor Glasrijk Tubbergen zijn in volle gang. De 30ste editie wordt dit jaar gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Deze jubileumeditie heeft als thema The Power of Glass. Een belangrijke invalshoek dit jaar is gebruiksglas, ook wel designglas genoemd. Er komen jaarlijks zo'n 60 tot 70 kunstenaars naar Glasrijk. Tijdens deze jubileumeditie is internationaal glaskunstenaar Frank van den Ham de leading artist. Meer informatie over Glasrijk Tubbergen is te vinden op www.glasrijk.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na deze zomerse dag kunnen we ook morgen nog rekenen op hoge temperaturen. De maxima blijven schommelen rond de 28 tot 30 graden. Dinsdag is er een kleine kans op een bui, maar veel zal het niet zijn. Maar voor vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 17 en de wind waait zacht vanuit het noordoosten.
8: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oudijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed!
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. En er gingen al geruchten en nu staat het vast. Tennislegende Serena Williams doet binnenkort mee aan het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft een wildcard gekregen. Eerder hoorden we al dat ze zou gaan dubbelen met haar zus Venus. Serena Williams is 44 en deed 4 jaar geleden voor het laatst mee aan Wimbledon. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oudijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
19: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
7: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
19: De nachtdienst.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.

0: jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
9: Hou je huis cool, knippers, zonwering heeft een heleboel.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Met een groot afscheidsfeest is vrijdagavond een einde gekomen aan een stuk Hengeloze uitgaansgeschiedenis. In de voormalige discotheek Empire New York, later bekend als Fios, kwamen oud-bezoekers nog één keer samen voor een laatste avond uit. Het pand aan de Beekstraat maakt plaats voor woningbouw. De gemeente Hengelo kocht het gebouw in 2024 aan en krijgt eind juli de sleutel. En daarmee verdwijnt een uitgaanslocatie die decennia lang bezoekers uit heel Twente trok. De eigenaar Sander Leurink was ruim 30 jaar betrokken bij de discotheek. De voorbereidingen voor Glasrijk Te Bergen zijn in volle gang. De 30ste editie wordt dit jaar gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Deze jubileumeditie heeft als thema The Power of Glass. Een belangrijke invalshoek dit jaar is gebruiksglas, ook wel designglas genoemd. Er komen jaarlijks zo'n 60 tot 70 kunstenaars naar Glasrijk. Tijdens deze jubileumeditie is internationaal glaskunstenaar Frank van den Ham de leading artist. Meer informatie over Glasrijk Te Bergen is te vinden op www.glasrijk.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na deze zomerse dag kunnen we ook morgen nog rekenen op hoge temperaturen. De maxima blijven schommelen rond de 28 tot 30 graden. Dinsdag is er een kleine kans op een bui, maar veel zal het niet zijn. Maar voor vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 17 en de wind waait zacht vanuit het noordoosten.
13: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oud-Dijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doet dat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè?
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.elektra.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland, daar sta je in de file vanaf knooppunt Oud-Dijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer, die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd en dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. En België heeft op het WK voetbal opnieuw gelijk gespeeld. Tegen Iran bleef het 0-0. De Belgen eindigden met 10 man nadat Ngoy in de tweede helft rood kreeg. Er heeft nog niemand gewonnen in die groep, waarom 3 uur Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar spelen. Zojuist begon in groep H Kaapverdië tegen Uruguay. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oud-Dijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie, maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. En de Belgische topspits Romelu Lukaku was teleurgesteld over het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Hij zei dat ze met te veel emotie speelden, waardoor ze zich niet aan het afgesproken plan hielden. Lukaku was wel tevreden over zijn basisplaats, maar houdt er toch een nare smaak aan over door de instelling van zijn team. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. De A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte sta je 5 tot 10 minuten in de file. En op de A12 richting Duitsland, daar sta je in de file vanaf knooppunt Oud-Dijk. Reken hier op een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.